Ndiangwenya blada zamene ondi chuchu tati chize ndi nyimbo zosiana siana.

tunalo kunyumbako ai ndutinga kudzivitseni kuti nditu andapeza nzanga matino basi mudzive kuti nanga kodidongosolo nkukhala motani